ergens getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor.

0: is met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

zeggen voor alles verjaardag, maaikies, wat vandaag verjaar. Baie geluk met jouw verjaardag. En mag het voor jou groot dag en een groot jaar wees. Geniet jouw verjaardag.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, splinternieuwe enetjie van Lisa Nel en sy naam Bottel en Bere.

En jullie moeten een lekker dag op kantoor verder, hé. En morgen om 9 uur is ons terug. En dan kan je ons weer lekker samen. Mooi bloop.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lava is jou lava, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

sto. Oh, ja dus nooit dronken, ik zet de goals op. En zie de girl wat bij een poeltafel een bal klop. Hij grijpt haar aan haar linkerboot en hij denkt wat nou. Dus doe lang haar ouwe nou is al twee sy oor blauw.

Net Nicholas Lou kan so lekker met Wuma in sy are vir ons sing. Nicholas Lou met O Carol. André Nel, volgende met uit 1987, ons kosbare liefde.

0: luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: En daar is dit nou 4:15 en dit is Van Groot Radio. Ooswees thuis best saam met my Denise. Ons kuier elke dag maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag met lekker muziek om jou te laat ontspan. Dit is nou tyd vir ons goue ouwe, en soos ek net nou gesê het, hy kom uit 1959, dit is Johnny Preston met Running Bear.

Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

by die beginstreep, op een plaas my sê verlief. Lieve Jesus, ek vra mooi, help my asseblief, daar is nog tranen in my handen, nog skade in my lande,

Besser reise gestoor, met muziek soos een sleer toch gesluit. Vir altyd gebare, totdat iemand het hoor, en die sprookie vir allemaal ontsluit.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haandgrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haandgrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Weer eens dankie dat julle saam met my gekuier het vanavond. Dit was my lekker om die muziek met julle te deel. Onthou as

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En op die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Owen Susak, dranke bekend te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

erg, maar je zit nog wel slap. Zie je gaan gauw koffie mak. Ik hou van nu die dag begin. Ik lag als jij je toen als verf. En je grint het einde in die achteraf. Al wat ik wil heen.

je glad. Misschien moet ik er in gaan doen. Als je terugkomt, is daar dan weer hoor. Alle tijd voor jou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Wat stukken was, mag jij weer, ja. Mijn leven wil ik met jou deel. Die voorpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je stad.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema niet zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.